Ja, ik hoop. We zijn in vol. Laten we erop. Gaan we dit. Yes, hello. Gaan we erop, respond.